0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de Dode Spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

Ik vond het zo'n lekker instrumentaal liedje. Ik dacht van, weet je wat, we knallen er gewoon even in. Ja, het is al een liedje van een paar maanden geleden, maar toch wel lekker. Ja, Vira en Kirin, zo heette het instrumentale nummer, hè. Ja, wat de hitparades ingelanceerd werd. Maar ja, het werd niet echt veel. Niet echt een hit geworden natuurlijk, maar ik vond het wel geinig, ja. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 22 augustus, ja. Aan de 22 stedentocht van Maarten van der Weijden is een einde gekomen. Hij was van plan om 270 kilometer te zwemmen en daarmee geld op te halen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Nou ja, de Olympisch kampioen die staakte zijn tocht in Oudewater in Utrecht. De zwemtocht begon afgelopen maandag in Vught. En hij zou in Utrecht eindigen. Afgelopen woensdag toen ging hij ook al het water niet in, omdat hij ziek wakker was geworden. Hij was misselijk, hij had buikklachten. Nou ja, zo leek het ook weer even beter te gaan. En ging hij het water weer in. Toen kreeg hij weer problemen. Het is één ellende. Nee, hij heeft gewoon de tocht niet afgemaakt. Maar ja, nee. Hij heeft wel €500.000 opgehaald, hè? Dus hij is een actie begonnen die hij eigenlijk helemaal niet afgemaakt heeft. Eigenlijk met veel strubbelingen ook regelmatig is mee gestopt. En toch geld opgehaald, hè? €500.000. Dus nou, ik zou zeggen van begin gewoon een actie, joh. Ik denk dat ik ook een actie begin voor, voor het goede doel, hè? Bijvoorbeeld voor ALS, hè? Ik noem maar wat. En dan zeg ik van, nou jongens, ik ga 10.000 kilometer lopen vanaf nu. En ik haal geld op voor ALS. Nou, dan loop ik 20 kilometer en dan zeg ik dat ik pijn heb aan mijn been en dan stop ik ermee. Ja, dat geld er blijft maar binnenstromen natuurlijk, hè? Ja. En dan, dan ga je nog eens een keer 10 kilometer lopen. Dan denk je, oh, ik heb weer erg pijn. Ik stop er weer even mee. Ja. Ja, zo kan ik ook een actie beginnen, hè. Ja. Nou, ik vind het wel goed, hoor, dat er zoveel geld is opgehaald. Hoor. Daar gaat het niet om, hoor. Want ik vind het mooi, hoor. €500.000 wordt vandaag, als het goed is, wordt het ook, naar het kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. Of het is er al, in elk geval, die cheque. Maar ja, ik heb wel zoiets van, weet je, als je een actie begint, dan doe het er ook goed, hè. Ja, en doe die actie dan helemaal, hè. Want ja, mensen die betalen wel geld natuurlijk, omdat je die actie doet, hè. En als je dan af en toe een keer stopt, ja, niet meer doen, zou ik zeggen, Maarten. Nee, niet meer doen. Maar goed, het geld is wel goed. Dat is wel gefeliciteerd natuurlijk, hè. €500.000 is natuurlijk veel geld, hè. Ja. Maar hij moest helaas ophouden met de tocht, de zwemtocht, in verband met gezondheidsproblemen. Maarten van der Weijden, hè? Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. Dit is Voor de Wekker Wakker.

0: Nou, is dat lang geleden, hè? Niet op elkaar, even één tegelijk. Wie is er aan de beurt?
1: Erik van Vliet.

is wel lekker een keertje. UB40, food for thought. Ja, natuurlijk bij je voor de wekker wakker in deze zaterdag editie. Want daar luister je naar natuurlijk elke zaterdag van 7 tot 9. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, fraudeurs die gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Door bijvoorbeeld schadefoto's te vervalsen. Ja, onderzoekers die proberen valse claims te onderscheppen. En als dat niet lukt, dan betalen we allemaal de prijs omdat de premies gaan stijgen. Hè? Als je bijvoorbeeld een klein deukje in de auto hebt, dan kun je dat via AI natuurlijk een fix stuk groter maken. Krijg je meer geld, hè? Ja, een klant dient een claim in bij de verzekeraar voor een kapotte Louis Vuitton tas. Nou ja, de hond had de tas de waarde van 1200 euro kapot gebeten. En de klant die wilde een vergoeding van de verzekering. Nou, op de meegestuurde foto's zie je bijvoorbeeld inderdaad een rafelrand op de tas. Maar een scherpe medewerker van de verzekeraar zag in het documenteigenschappen dat de foto bewerkt was met behulp van AI. Ja, en dan krijg je problemen, hè? Ja, als iedereen dat gaat doen, dan gaan we straks met z'n allen de prijs betalen, hè? Ja. Ja, en vandaag trouwens is het dag 2 van het laatste Formule 1 race weekend in Zandvoort. Op het programma staat de sprintrace. Max Verstappen die start hierin als 6e. En in het centrum van Amsterdam vindt het jaarlijkse Prinsengrachtconcert plaats. Ja, wordt door heel veel mensen bezocht. Ja. Nog even een berichtje wat betreft het begin. Want toen draaiden we de Golden Ewings. Ik had het helemaal vergeten te vertellen. Back Home. Dat was in 1970 op deze dag een nummer 1 notering in de Europese hitparades. Hè? Dat eventjes tezijde. Zo is dat ook weer weggewerkt. Blaadje kan ook weer weg. Even het weer. Vanmorgen zijn er her en der nog grote buitjes. Vanmiddag dan krijgt de zon steeds meer de ruimte. Het wordt 18, 19 graden. Een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De komende dagen blijven ze goed als droog. En de temperatuur die gaat langzaam maar zeker oplopen.

Zonlui, Feels Like Home, Feels PT2, want zo heet hij officieel, hè? Ja. Goed, de nieuwe plaat. Komende week hoor je hem nog wat vaker, want hij heeft speciale aandacht. Waarom, dat vertel ik je maandag. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag 22 augustus. Ja, Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importheffingen opgeschort. Volgens de premier is er onvoldoende vooruitgang geboekt om de belangen van Canada te dienen. Het is een escalatie in een handelsconflict tussen die landen. Ja, het gaat zoals we weten om een nieuwe invoerheffing van 50% op verschillende Canadese producten. Amerikaanse president Donald Trump die ondertekende daarvoor al een decreet. De heffing die geldt op uiteenlopende producten zoals bijvoorbeeld ijshockeysticks, cement en wijn. En deze komen bovenop de bestaande tarieven die de VS al had ingesteld op Canadese staal en aluminium, auto's en hout. Ja, Trump die ondertekende het decreet als reactie op de in zijn ogen discriminerende behandeling door Canada van Amerikaanse auto's, zuivelproducten en alcohol. Ja, zo heeft hij gezegd in een persmoment. Ja, en als Duitsland economisch niet stevig innoveert, dan raakt het land snel achterop. Dat zegt Monika Snitzer. Ze is een belangrijke adviseur van de Duitse regering. Dat heeft ze gemeld in Nieuwsuur. Niet voor niets komt de Duitse regering met een flink hervormingspakket om de bedrijven in Duitsland te stimuleren om te investeren. Maar zijn de grote Duitse industrieën wel in beweging te krijgen? Dat is de grote vraag die men nu stelt. De Duitse economie, de motor van de Europese economie, de belangrijkste handelspartner van Nederland, die is aan het haperen. De economische groei die stelt weinig voor en grote concerns ontslaan duizenden mensen. Zo verdwijnen bijvoorbeeld in de auto-industrie tot 2030 100.000 banen. Ja, en dat is niet mis. Ja, de ontslagen die zijn echt fix. Ja, bijvoorbeeld bij Volkswagen 35.000 mensen moeten eruit tot 2030. Ja, zo zijn er nog veel meer. Ford bijvoorbeeld die doet het wat rustiger aan met 1.000 mensen ontslaan. Maar toch gaat het slecht met de auto-industrie. Ook met de BMW's gaat het niet goed. Want er wordt minder geld verdiend. Minder BMW's worden er verkocht. Ja, en dat is toch een Duits visitekaartje. Hè? Audi gaat het ook niet goed mee. 7500 ontslagen gaan daar vallen tot 2030. Dus is niet mis. Ja, de ooit florerende Duitse industrie heeft veel last van hoge kosten. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag even terug in het verleden. In 565, de heilige Sint Columba, die meldt dat er een monster is waargenomen in Schotland, in Loch Ness. Ja, en het monster heet ook Loch Ness. Ja, de een gelooft het, de ander vindt het een fabeltje. En kapitein Cook, die roept Australië uit tot onderdeel van het Britse Rijk. Dat deed hij in 1770. Dat doet hij kort nadat hij voet aan wal heeft gezet op het land. En William Shepard uit New York heeft een belangrijk patent aangevraagd in 1865. Hij heeft namelijk de vloeibare zeep ontdekt.

Mooi is dat, hè? Air Supply en Shadow of the Sun, Sweet Dreams Live. Ja, ik vind het wel leuk om af en toe gewoon een nummer van een album te bakken. En Air Supply die heeft leuke albums neergezet. Ja, en dit was van een live CD. Ja, staan diverse live versies op, hè? Ja, goed, voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, het is vandaag ook weer dat tientallen zwemmers het IJsselmeer over gaan steken om geld op te halen voor de Hersenstichting. De zwemmers die beginnen in het Friese Stavoren en komen weer aan wal in Medemblik in Noord-Holland. Ja, ze leggen daarmee een afstand van 22 kilometer af. Ja, en de Formule 1-coureurs die rijden om 4 uur op het circuit van Zandvoort de sprintrace. Max Verstappen, ja, die moet op de 6e plaats gaan starten. Ja, de thuisfavoriet die begon zijn vrijdag met gemopper. Terugschakelen van zijn auto bleek niet lekker te gaan. Een veelgehoorde klacht vanaf de blauwe cockpit over iets wat het team blijkbaar niet op orde krijgt. Ja, dat terugschakelen dat is erg belangrijk omdat het plaatsvindt tijdens de belangrijke entree van de bocht. En als dat niet soepel gaat, dan gaat de auto in onbalans, wat de verdere bocht niet bevordert. Maar ja, er waren nog veel meer problemen. Dus we hopen dat hij er vandaag goed doorkomt, hè. En met de Vuelta gaat de derde en laatste grote wielerronde van het jaar van start. De 3-weekse rittenkoers. Die begint met een tijdritje van 9 kilometer in Monaco. De eerste renner vertrekt om 4:17. Rond 7:30 is duidelijk wie als eerste de rode leiderstrui mag gaan dragen. Ja, en de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld, spelen de Nederlandse mannen in de tweede ronde tegen India. Vanaf 4:15 is dat natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En de toestelfinales en de teamfinale van de mannen op het EK turnen in Zagreb zijn te volgen ook weer via apps. Dus mocht je daarvan houden, kun je vandaag weer genoeg sport gaan bekijken. Ja, en ik zei het er straks al, hè. Het jaarlijkse Prinsenkrachtconcert vindt plaats in het hartje van Amsterdam. De Noorse pianist Antnes, zo moet ik het zeggen, zal samenspelen met de Argentijns-Zwitserse celliste Sol Gabetta en de Nederlandse mezzo-sopraan Maria Warmberg. Ja, en dan vraag je misschien af, Maria Warmberg. Hallo, wacht eventjes, wie is Maria Warmberg? Nou, ik zal eens even kijken of ik een stukje kan vinden van Maria Warmberg. Oh, eventjes kort hoor. Dan weten we wat we vanavond kunnen gaan verwachten. Even kort hoor, gewoon kort. Niet bang worden. Even kort. Een stukje klassiek op de zaterdagochtend even. Even kort.

leuk is dat, hè? Ja, vanavond dus het jaarlijkse Prinsenkracht... Krachtconcert, wou ik zeggen. Ja, het is wel krachtig. Het Prinsengrachtconcert natuurlijk. Met de Nederlandse mezzo-sopraan Maria Warrenberg. Dus dat gaat nog een feest worden, denk ik, hoor. Ja. Voor de wekker wakker met DSW 1998 en live. Ja, ik ga je echt draaien, meid. En

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kyiv-Yri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoen Badu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Moving to the Sun. Goedemorgen, welkom voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag het tweede uur van dit ochtend Radio Feuzel. Dus weer een feit. Ja, in Japan staan momenteel mensen uren in de rij om een glimp van het meisje met de parel te gaan bekijken. Deze wordt voor de vierde keer tentoongesteld in Japan. Dit keer in het Nakonashima Museum of Art in Osaka. Het meisje wordt hier bijna als iets heiligs gezien. En dan is het logisch dat ze naar Japan gaat. Dat zegt de directeur van het Mauritshuis in Den Haag, die met het schilderij is meegereisd. Ja, dat zou ik ook doen, want het is zo'n duur schilderij. Nou ja, de plaatjes die liegen er niet om. Er staan rijen mensen te kijken naar het mooie schilderij. Hè? Ja. En nog meer nieuws. Vandaag wel een heel vreemd bericht trouwens, maar wel leuk. Automobilisten in Antwerpen, in het Antwerpse Mol, die keken de afgelopen weken een beetje raar, omdat ze een ene agent frikandel op de bon waren geslikkerd. Ja, het bleek het werk van een zesjarige jongen, Mason, die in zijn politieuniform aan het controleren was. Hij had een speelgoedbollenboekje bij, omgebouwde skelter. En hij was constant boetes aan het uitdelen aan bestuurders die volgens hem in de fout waren gegaan. Ja, de ludieke acties die zorgden voor de nodige hilariteit. En de politie die kon het wel waarderen van deze jonge politieagent. Hij werd later voor een rondleiding op het lokale bureau uitgenodigd. Ja, de boodschap van Mason die blijft duidelijk. Familie en buren of niet, de verkeersregels moeten worden nageleefd. Nou, heeft hij wel gelijk aan. Want als ik een beetje kijk zo op wegen waar je bijvoorbeeld maar 30 mag, daar wordt gescheurd met 60. Auto's worden half op de stoep geparkeerd. Ook iets wat niet volgens de wet mag. Dus erg gevaarlijk natuurlijk. Hè? Want ja, heel veel mensen met een rollator bijvoorbeeld, die kunnen bijna niet langs die auto op. Dus die moeten dan een stukje de weg op. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want dan komen er weer auto's langs. Dus hij heeft natuurlijk wel een punt, hè? Deze Mason, deze politieagent in spe. Nou, die wordt echt politieagent later. Kan niet anders. Nee.
1: Ik hoor de laatste naam weer.
0: Oh.

0: was al 1984, hè, deze Power Ballad van Jennifer Rush. Ja, ze heet trouwens geen eens Jennifer Rush, hè. Ze heet eigenlijk Heidi.
1: Heidi!
0: Ja, Heidi Stern, hè. Want ze is in New York is geboren en ze schreef destijds muziekgeschiedenis met het liedje dus wat je dus net hoorde. Ja. Ze stond zelfs ook nog in het Guinness Book of Records, ja, als beste single. Echt best verkochte single ooit door een solozangeres. Nou, dat is toch netjes, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in het verleden, 1986. In alle stilte voltrekt zich een ramp in Cameroen. 200 miljoen vierkante meter kooldioxide stijgt op uit een kratermeer en daalt neer in een dichtbevolkt dal. Het gas verdrinkt de zuurstof. 1800 personen die stikken. En om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen, wordt met Amerikaanse hulp een systeem gebouwd dat gevaarlijke gassen afvoert. En voor het eerst in het Nederlandse geschiedenisboek wordt een kabinet geïnstalleerd zonder een vertegenwoordiger van de christelijke partijen. Dat gebeurde in 1994. Het paarse kabinet Kok bestaat uit Partij van de Arbeid, VVD en D66. Ja, nog even het nieuws van vandaag. In verschillende steden in het land heeft de actiegroep Dolomina fietsend opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar geleden organiseerde de actiegroep dezelfde actie met de naam De Nacht is ook van ons. Ja, in ´s-Hertogenbosch, Den Haag, Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Zutphen hebben de Dolomina's in het donker op de fiets de actie kracht gegeven.

De actievoerders gingen bellend en roepend de straten door. Op de protestborden stonden teksten als Not all men, but always a man. En veilig uit, veilig thuis. Ja. De dollemina's die laten dus weer fix van zich horen. Ja, en de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Michael Jackson die kwamen niet voor in de biopic Michael. Maar als het aan de hoofdrolspeler Jafar Jackson ligt, dan zitten ze wel in het tweede deel. In gesprek met de acteur, een neef van Michael Jackson, dat hij het heel belangrijk vindt dat de kant van zijn oom ook een keer belicht wordt. Ja. Recensenten en muziekkenners die spraken zich kritisch uit over het ontbreken van de beschuldigingen in de eerste film die dit jaar uitkwam. Ja, uiteindelijk zijn de beschuldigingen altijd het verhaal van iemand anders. Het is een idee van iemand anders, wat het ook is. Het is voornamelijk gedreven door een agenda, zo zegt Jackson kritisch. Dat is vooral het probleem dat we als familie hebben gehad, dat Michael's stem niet wordt gehoord. Ja, de 30-jarige Jafar Jackson die spreekt de hoop wel uit, maar is ook meteen duidelijk. Hij heeft er eigenlijk niks over te zeggen. Zijn familie heeft het wel. Zijn tante Latoya en zijn oom Marlon zijn producenten van de film. Ja, de eerste film die meer dan 1 miljard dollar opbracht ging over het leven van Michael Jackson tot het nummer Bad in 1987 uitkwam. Het tweede deel moet het verhaal daarna oppakken. Nou ja, de eerste beschuldigingen van seksueel misbruik van een minderjarige kwam in 1993. Ja, en Jackson weet nog niet wanneer hij zich moet gaan voorbereiden op het tweede deel. Onlangs werd wel bekend dat hij al een nieuwe rol wist te bemachtigen. En ja, hij heeft natuurlijk een nieuwe rol gekregen in een andere film, hè? Ja. Dus ja, misschien mag hij in het tweede deel ook wel een rolletje gaan spelen. We gaan zo dadelijk een liedje van Michael Jackson draaien, hoor. Maar eerst Erik van Hoofd.

0: De dagtopper voor vandaag.
1: Aurie.
0: Ja, Aurie, echt waar. Als de zon schijnt, ben je voor de wekker wakker. Op deze zaterdag 22 augustus, het is vandaag de bekende sterfdag van verschillende wereldburgers. Onder andere Matthijs Maris. Hij is zeg maar een Nederlandse impressionistische kunstschilder. Hij overleed in 1978. Vladimir Prop, een Russische taalkundige die onder andere de morfologie van het toversprookje heeft gemaakt. Is vandaag zijn sterfdag. Ook Jomo Kenyatta, de eerste president van de Republiek Kenia. Ja, Kenyatta die voerde een politiek van niet-gebondenheid en Afrikaanse socialisme. Het is vandaag ook de sterfdag van Hendrik Bierning. Hij was een Nederlandse CHU-politicus. Ook Setal Bayar, een Turkse politicus en de derde president van Turkije. Die is vandaag ook overleden in 1986. Kees Buurman, een Nederlandse radiomaker. Hij was trouwens de bedenker van het programma Met het oog op morgen. Ja, dus vandaag is het ook zijn sterfdag. En het is vandaag de sterfdag van Toets Tielemans. Belgische jazzmuzikant, componist. Natuurlijk bekend van de bekende mondharmonica, hè? Dat is deze. Mooi, hè? Ja. Deze Toets Tielemans, die kan het veel beter. Tot baron verheven door koning Albert II. Ja, hij overleed in 2016, als mijn boekhouding een beetje klopt. Hij speelde onder meer de tune van de Amerikaanse Sesame Street en was te horen in Midnight Cowboy en in Turks Fruit. En natuurlijk ook van Baantje. En ja, hij heeft nog veel meer dingetjes gedaan. En ik vraag me af of jullie deze kennen.

Shaggy. Hierbij voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ook tevens een van de laatste plaatjes in dit programma. Het is weer bijna klaar. Nog wel een bericht. Zo'n 750 keer per jaar gaan er in ziekenhuizen dingen mis, waardoor een patiënt ernstig letsel overhoudt of zelfs overlijdt. Ja, betrokken artsen en verpleegkundigen die praten daar liever niet over. Nou ja, er is nu een podcast. En die podcast die heet De Artsen over hun medische missers. Ja, is interessant. Moet je maar eens gaan googlen. En dan vind je het vanzelf hier. Ja, volgens mij is het klaar, hè? Even de mondharmonica opruimen. Van Toet Stiedemans. Die hebben we vandaag niet meer nodig. Ik druk maar op de knop, hè? Ja, het is solide, hoor. Yeah.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Abcoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: deze morgen Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Zandstraat FM. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Rond deze tijd begint op landgoed Boonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhan-Baru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Maar merkt ook dat er binnen de gemeenschappen behoefte is aan verzoening en dialoog. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: Goedemorgen en welkom bij de weekendshow van zaterdag 22 augustus met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Earth, Wind and Fire brachten de sfeer meteen goed in. Met September, het komende half uur, vliegen we door de decennia heen. Met muziek van onder meer Robbie Williams, Christopher Cross, Kim Wilde, The Kids, The Boy Scout Gang en The Culture Club. En we beginnen in 1997, het jaar waarin de allereerste Harry Potter film in productie ging en het welbekende speelgoed, de Tommy Torch, massaal werd verkocht. Hier is Robbie Williams met Let Me Entertain You.
1: De Weekend Show. 3 uur terug met de 70s, 80s en 90s hits.

Christopher Cross en Michael McDonald met Ride Like the Wind hier bij de weekendshow op Langstraat FM op deze zaterdagochtend 22 augustus. We zijn er tot 1 uur vanmiddag met zometeen de eerste weekendshow Nederpophits. Maar we gaan eerst naar het jaar 1981 met Check What Love van Kim Wilde.

1981. Het jaar waarin de alleroudst bekende ruimtetelescoopplannen voor de Hubble werden goedgekeurd. Hier zijn de Boys Town Gang met Ain't No Mountain High Enough.

0: Wordt. Hier is het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend begint het wisselvallig met flink wat buien die zuidoostwaarts overtrekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. Met maxima rond 20 graden blijft het vandaag aan de koele kant voor de tijd van het jaar bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen bij temperaturen boven de 15 graden. Morgen belooft de beste dag te worden voor buitenactiviteiten. In het noorden kan vooral in de ochtend nog een bui voorkomen. Maar op verre weg, de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. De zon schijnt af en toe en de temperatuur stijgt naar 20 of 21 graden bij weinig wind. Maandag staat een droge en vrij zonnige dag op het programma. De wind draait naar het oosten, waarmee de weg vrij wordt gemaakt voor wat warmere lucht en het 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden wordt.
2: De wind.

De Pointer Sisters met I'm So Excited hier op Langstraat FM bij de weekendshow. En daarmee zijn we het tweede half uur van het eerste uur afgetrapt. Tot 10 uur hoor je muziek voorbij komen van onder meer David Bowie, Vanessa Williams, Donna Summer, The Golden Earring en Rednecks. En nu gaan we terug naar 1972, het jaar waarin de allereerste spelcomputer voor thuis, de Magnavox Odyssey, werd gelanceerd. En David Bowie een hit had met Starman. Didn't want-

0: De TV-tune van toen met klassewerk. De strijd tussen de banken. Dit razend populaire spelprogramma. Wat liep van 1970 tot 1989. Bracht de strijd tussen de toenertijd klas 6. Nu tegenwoordig groep 8 van de basisschool. Naar de nationale TV. Onder de bezielende leiding van Hans van Welgenburg namen klassen tegen elkaar op in spannende kennis- en behendigheidsrondes. De iconische begintune en het enthousiasme van meegereisde klasgenoten in de studio zorgden voor een unieke energieke sfeer. Naast de vragen was er altijd ruimte voor muziekoptredens van populairste artiesten van dat moment. Het programma bewees dat educatie en entertainment uitstekend samen konden gaan op de woensdagmiddag op de TV. Dat was hem, de TV-tune van toen. En wil je dit nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.
0: En daarmee gaan we naar 1983, het jaar waarin de allereerste commerciële mobiele telefoon, de Motorola Dynatec, te koop werd aangeboden. NC Works Hard for the Money van Donna Summer de hitlijsten veroverde.

0: hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpophits.
1: De Weekendshow Nederpophits. Daarmee gingen we naar het jaar 1982. De Calmering en de Twilight Zone. En daarmee maken we een sprong naar 1995. Het jaar waarin het allereerste exemplaar van het bekende besturingssysteem Windows 95 wereldwijd werd gelanceerd. We gaan richting de klok van 11 uur met Rednecks en Wish You Were Here.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. De aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
9: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
8: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
9: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
10: Oh yeah. Langstraat FM.
11: Info en hits. Ook in de zomer.
10: Langstraat FM. The Weekend Show.
12: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

Bij Langstraat FM Random knalde er heel erg in met Black Betty. Het komend half uur gaan we door de decennia heen met muziek van de meer, de Van Amblans, Jermaine Stewart, Agda en de Munnik en Tony Braxton. En zometeen de uitslag van de 11-11 nummer 1 wens. Maar we gaan eerst naar 1996, het jaar waarin de allereerste zoekmachine van Google, toen nog onder de naam Techrob live ging. En Skunk & Nancy 3 weken in de top 40 genoteerd stonden met Week.

0: uur 11 komt jouw wens uit.
1: 11 uur 11, we gaan kijken wie zijn mensen vandaag het uitkomen bij de 11-11 nummer 1 wens. Deze week gingen we terug naar week 34 van 1973, 1983 en 1993 met Freddie Bragg en Rotten Rosen. Bedien Stemberg met Ronda Russo en De Voornaam Blonds met What's Up. De wens komt vandaag uit voor Josine Heren, Natasja Vriese, Kees Wolters, Judith Graveren, William Lodders, Petra Honing, Wim Verolen, Harry Bronk, Rini Aken, Angelique Kuipers en Chris Mol.
0: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 52% van de stemmen viel de keuze deze week op de voornaamblans met WhatsApp uit week 34 van 1993. Nummer 3 is geworden met 15%, Berdien Stemmerg met haar dwarsfluit en Ronde Rousseau. En nummer 2 met 33%, Rotenrozen van Freddy Breck. Volgende week gaan we naar week 35, dan van 1974, 1984 en 1994.

0: To Take Our Clothes Off van Jermaine Stewart uit 1986. En nou ja, laten we die kleren dan ook maar lekker aanhouden. Want wij zijn weer toegekomen aan Nederpop hier bij The Weeknd Show.
1: Hits van eigen bodem. The Weeknd Show Nederpop Hits.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Prachtige Nederpop van Akda en de Munnik met het regent zonnestralen. En daarmee maken we een stapje van een jaar terug in de tijd naar 1997. Het jaar dat de allereerste deel van de animatieserie South Park voor het eerst op de tv te zien was. En Toni Braxton genoteerd stond in de top 40 met Unbreak My Heart. Don't

0: En met Tony Braxton zijn we al vanwege het tweede uur van de weekendshow gekomen hier bij Langstraat FM, waar we zo verder gaan met Go West. Maar eerst tijd voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend begint het wisselvallig met flink wat buien die zuidoostwaarts overtrekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. Met maxima rond 20 graden blijft het vandaag aan de koele kant voor de tijd van het jaar bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen bij temperaturen boven de 15 graden. Morgen belooft de beste dag te worden voor buitenactiviteiten. In het noorden kan vooral in de ochtend nog een bui voorkomen, maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog. De zon schijnt af en toe en de temperatuur stijgt naar 20 of 21 graden bij weinig wind. Maandag staat een droge en vrij zonnige dag op het programma. De wind draait naar het oosten, waarmee de weg vrij wordt gemaakt voor wat warmere lucht en het 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden wordt. De weekend.

1983 hoorden we We Close Your Eyes van Go West. Tot 12 uur, muziek van onder meer VZZ, Billy Preston en Syreeta, Jackie Graham, Eddie Kim en Guns N' Roses. Maar we gaan eerst door naar 1985, het jaar waarin de allereerste editie van het iconische festival Rock in Rio plaatsvond en Stephen Tintin Duffy 5 weken in de top 40 genoteerd stond met Kiss Me.

1979, de worker van Visergy hier bij Langstraat FM. Het laatste weekend, maandag, zijn de schoolvakanties voorbij. En moet iedereen weer de straat op de fiets of wandelend. Dus let goed op in het verkeer als je de straat op moet. Dat het weer een stuk drukker zou zijn. Ali Onsram in het vooruitzicht naar Billy Preston en Suita. It will come in time.

0: Слышишь, алло, Шрам?
1: Алло.
0: Алло.
1: Я на Карл Мейер.
0: А, алло, мэр Карл Мейер. И пора тамете Али Шрам, это ним.
1: Я.
0: Кеп хшин штата от Тенши, зук зел хничтер. Фор, в штатер фор ворд? Фабле таштише шомер в Канзи. Штат.
1: Ja, maar voor, ik zoek een vrouw daarvoor.
0: Ja, die weet ik. Is mij bekend.
1: Ja.
0: Ja. Maar is ook niet voor mij hoor, is voor mijn vrouw.
1: Ja.
0: Begrijpt u? Want ja, we hebben samen even doorgenomen, zeg maar, deze advertentie.
1: Ja.
0: En ze zegt, nou, die foto is leuk. Man ziet sportief eruit.
1: Ja.
0: En lijkt me wel leuk, samen vakantie maken, zeg maar. Maar ik wil wel graag van u weten, van hoe lang blijft u ongeveer weg?
1: Nou, wel een maand.
0: Oh, een maand?
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar wat is dan de bedoeling?
0: Goed, heel simpel. Ik breng vrouw. We stoppen die vrouw in het boot. En varen maar.
1: En u gaat weer weg?
0: Ja, ik ga weer naar huis. Ja, echt wel. Ik ga weer echt wel blij. Echt wel, echt blij.
1: Ja, maar ik ga niet met een getrouwde vrouw varen, hoor.
0: Oh?
1: Nee.
0: Maar u wilt toch alleen maar zelf, zo? Is dat hier?
1: Ja, nee.
0: Of heeft u meer bedoelingen?
1: Nee, kijk, als je op een bootje zit dan en je gaat zo lang weg, dan... dat begrijpt u ook wel.
0: Nou, niet helemaal. Ik bedoel...
1: Ja, oké.
0: Nee, ja, sorry. Ja, nee, ik denk gewoon, u heeft een bootje. U wil samen met iemand een reis gaan maken. Mijn vrouw heeft echt waar ze haar droomwensen. Ze altijd zeggen, oh alsjeblieft, ga met mij varen. Maar ja, ik heb ten eerste, ik heb niet boot. Ik heb ook niet geld voor boot. En ik heb gezien, u heeft een boot. Dus, en u zoekt iemand. Ik denk, nou, 1 en 1 is 2. Dus, we hebben boot, we hebben vrouw. We stoppen die vrouw in het boot. We gaan varen, klaar. En Ali gaat naar huis. Vakantie maken thuis.
1: Ja.
0: Ik ook een beetje rust in mijn kop. Ik word een beetje gek van die.
1: Ja, maar dan word ik er ook gek van.
0: Nou, dat weet ik niet hoor. Die is gewoon, na 20, 25 jaar huwelijk. Wie weet wel hoe dat gaat, hè?
1: Ja.
0: Begrijpt u? Ik denk het is wel leuk. Een beetje verfrissend ook, hè?
1: Waar woont u?
0: Arnhem.
1: Oh ja.
0: Arnhem. U weet wel Arnhem?
1: Ja, ik weet wel Arnhem.
0: Ja, Arnhem.
1: Stad.
0: Stad. Met die brug.
1: Ja.
0: Ja. We hebben ook wel water bij ons. Misschien kunt u met die boot even dit rein komen. Kan ik mevrouw een beetje proefvaren?
1: Nee, dat kan niet.
0: Gaat niet lukken.
1: Ik kan niet onder de brug door, hè?
0: Oh, zo'n grote boot?
1: Ja.
0: Echt zoveel. Hé, maar even kijken. Zij mag niet zijn. Wat is een high buy? Staat hier. High buy. Nu gaat u ook iets met haaien doen of zo?
1: Nee, ik wou het hier maar belaten, meneer.
0: Oh, dus je was al klaar ermee?
1: Ja, ik wou het hier maar belaten.
0: Ik vind het jammer, echt waar. Dus ja, u wilt niet met mevrouw
1: Nee.
0: Oh.
1: Dank u wel, hoor.
0: Ja, nou, ik u ook dan. Ik ga zeggen, tot ziens, meneer Karel Meijer. Dag. Tot ziens, dag.

Jerry Graham, Breaking Away uit 1986, het jaar waarin de alleroudste nog bestaande krant ter wereld, The Times, overstapte op digitale zettechniek. We gaan richting het einde van dit uur met in het vooruitzicht November Rain van Guns N' Roses uit 1992. Maar eerst gaan we naar het begin van de jaren 70 samen met Andy Kim en Baby, I Love You.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weekend Show.

en welkom terug bij alweer het derde en laatste uur van de weekendshow hier op Langstraat FM. De kles trapte de show geweldig af met Should I Stay or Should I Go? Zit je aan je lunch, wens ik je een heel smakelijk eten. Ik heb het komend half uur muziek voor je van onder meer The Talking Heads, C.N. Lewis, The Time Bandit, Sophia George en Cher. Maar we gaan eerst terug naar 1979. Het jaar waarin de allereerste ruimtesonde Pioneer 11 langs de planeet Saturnus vloog en Sister Sledge met We Are Family 6 weken in de top 40 stond en daar piekte op de nummer.

kijkje 1985 met Slippery People van de Talking Heads hier bij de weekendshow bij Langstraat FM. Met zometeen weer een weekendshow Nederpophit, maar we gaan eerst naar 1994 met C.E. Lewis en Sweets for My Sweet.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Heerlijke Nederpop en funk van de Time Bandits. I'm specialized in you. En daarmee maken we een sprongetje naar 1986. Het jaar waarin de allereerste Pixar animatiestudio officieel werd opgericht. En Sophia George, de dame met schoenmaat 47, 11 weken lang in de top 40 genoteerd stond. Met Girly Girly en net de nummer 1 niet wist te halen. En bleef steken op de nummer 2 positie.

0: 1999, Believe van Cher. We zijn zo terug met Twisting by the Pool van The Dire Straits. Maar eerst tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanmiddag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon nog geregeld tevoorschijn nadat de dag wisselvallig begon. Vandaag blijft de temperatuur met maxima rond 20 graden aan de koele kant bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond is het overal droog met brede opklaringen en zien we de zon nog tot zonsondergang. Morgen belooft de beste dag te worden voor buitenactiviteiten. Op vooruit de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog bij een afwisseling van zon en wolken. Met hooguit in de ochtend nog een lokale bui in het noorden. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 20 of 21 graden. Maandag verloopt eveneens droog en vrij zonnig. Onder aanvoer van een oostelijke wind stroomt er wat warmere lucht het land binnen. Met maxima van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
2: De weekend!

Met de Dire Straits en Thirsting by the Pool uit 1983 zijn we bij het laatste half uur van de weekendshow afgetrapt hier bij Langstraat FM op 106.8 FM in Waalwijk, Loon het Zand en Dongen en op 105.7 in Heusden. En ook op DHB Plus zijn we te vinden, Midden-Brabant op 8A en in Noord-Brabant op 6C. Tot om 1 uur hoor je nog muziek van onder meer AHA, de US Corporation, de Human League, Ramses Shaffi en Metallica. En we gaan nu naar 1984. Het jaar waarin de allergrootste bioscoophit van het moment, Ghostbusters, overal zalen uitverkocht. Hier is Ray Parker Jr. met de gelijknamige titel Ghostbusters.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: 1986 scoorde de Noorse formatie AH een top 20 rotering met deze Hunting High and Low. Zometeen de hit in een verstaanbare taal. Maar eerst gaan we naar Nederpop van Breda. Abel, hier is uit 99 onderweg.
1: Ik doe de deur dicht.

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: In een overvol, lawaaierig café ontmoet een man een jonge vrouw die daar werkt als serveerster. Hij ziet meteen haar onbenutte talent en besluit haar onder zijn hoede te nemen. 5 jaar lang investeert hij alles in haar. Hij vormt haar, leert haar het vak en helpt haar te transformeren tot een gevierde en succesvolle ster. Zonder zijn hulp, zonder prent hij zichzelf en haar in. Zou ze nog altijd op dezelfde plek in het anonieme café staan? Maar nu de roem eenmaal daar is, ontstaat er een diepe breuk. Zij eist haar eigen vrijheid op en maakt duidelijk dat haar succes niet alleen aan hem te danken is. Ze is volwassen geworden, heeft zijn bescherming niet meer nodig en wil haar eigen pad kiezen. Hij kan die zelfstandigheid echter niet verkroppen en probeert haar met wanhopige, bijna dreigende pleidooi aan de overwinningen van het verleden te herinneren. Bang dat een gedeelde droom in duigen valt.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

0: al samen met The Human League met Don't You Want Me uit 1981. Het jaar waarin de allereerste legendarische ruimteshuttle Columbia zijn eerste ruimtevlucht voltooide. En wil je dit nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.
2: Weekendshow. Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

Over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Groot werk van Ramse Shaffi in de weekendshow Nederpophits. Je hoorde Laat Me. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de weekendshow hier bij Langstraat FM. Met vanmiddag nog onderweg tussen 2 en 5 uur de Flitsende 50 met Rob de Vaan. Van 5 tot 6 leuk en lekker met Michael de Velde. Non-stop tussen 6 en 7 met de lekkerste muziek hier op Langstraat FM. Om 7 uur is hij ook weer aanwezig, Peter Sterrenburg. Je hoort hem tot aan 9 uur met Peters Platenparade. Daarna tussen 9 en 11 uur Dance Factory met René van der Meer en Dion. En Dion blijft nog een uurtje hangen en neemt je mee naar middernacht met And the Beat Goes On. Zometeen na 1 uur Robert Sniermani met succesnummers. Heel veel plezier bij hem. En wij maken tot besluit een sprong naar 1992. Het jaar waarin Disneyland Parijs voor het allereerste deuren opende. We sluiten de show groots af met Metallica en hun meesterwerk Nothing Else Matters. Tot volgende.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

partij herrie op de zender. Het is zaterdagmiddag 1 uur geweest. Meer money aan jouw apparaat. Je ziet ze top en give all your love in. En we draaien natuurlijk met de reden, want Frank Bart op 77-jarige leeftijd overleden. Er zijn inmiddels al 3 mensen overleden van de band. En leuk dat je erbij bent. De tweede in de rij is Army of Lovers. Hier is Crucified.

We zijn begonnen met Army of Lovers en Crucified. En zojuist hoorde je van Halen en Jump. We zijn begonnen met de broertjes Eddie en Alex van Halen. Ze zijn geboren in Amsterdam en naar Amerika verhuisd. De vinylgouden ouwe. Ik heb een hele toepasselijke vandaag. Imca Marina, vakantie voorbij. We gaan hem uiteraard van vinyl draaien, maar eerst Chopper.

plaat die je eigenlijk nooit meer hoort, hè? Uiteraard hier bij Langstraat FM wel. En FM uiteraard niet, want we zitten ook op DAB+. We zijn te beluisteren op Midden-Brabant 8A, Noord-Brabant 86C. En uiteraard over de FM-band op 106.8 en Heusden op 105.7. Zoals beloofd, de vernielgouwe ouwe gaan we van het singeltje draaien. Beetje toepasselijk. Imca Marina, hier is

Coldplay en Yellow. We zijn toegekomen aan onze kettingplaat. En de kettingplaat is eigenlijk de plaat die vorige week hebben gehad. Dat was Yazoo met Don't Go. Betekent dan vandaag met de O gaan beginnen. En ik had gekozen voor de Osmonds. Maar als je dan eigenlijk de Osmonds kijkt, dan ja, als je dat dan in de kast zet, dan zet je hem op de O. Nou, ik heb gekozen voor Down by the Religion.

werk. Ja, je hoorde Bruno Mars en Just Might. Voor zaten de Osmonds en Down by the Rizzi River. Dat betekent dat we volgende week met de R gaan beginnen. Onthoud het even, hè. Nummer 1 noteringen. We zijn, zoals we weten, is in 65 de top 40 begonnen. En wat stond er dan 22 augustus 2026 vandaag. Maar in 65 op nummer 1. Dat waren de Beatles. Hier is Help.

een tijd dat heel veel muziek uit Italië kwam. Dit was Baltimora en Tazaboy. Stond 12 weken in de top 40. En 2 weken op nummer 1 in 85. De Beatles op 65 en Help. En dit is heel mooie. Houston, hier is Boosheid.

herkende ik zijn je radio echt niet. Ik heb wat faseverschuiving op toegelaten op deze plaats. John Mayles hoorde je en Music. En er zijn mensen die haat die plaat. En ik weet niet waarom, want ik vind het zo'n mooi nummer. Ik heb hem overigens live horen zingen. En het was eigenlijk best wel vals toen op het laatste. Night of the Proms was dat, ja. Dat was het voor vandaag. Ik ga je een heel fijn weekend wensen. Zometeen veel plezier met de top 50. En we spreken weer af uiteraard. Ben ik weer volgende week om 1 uur op zaterdag. Geniet van het weekend en graag tot volgende week. En ik sluit af met uiteraard de Maxi-single.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Fields, de nieuwe zinger van Sam Milieu. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 34. Het is de lijst van zaterdag 22 augustus 2026. En het is voor de 343ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven. We hebben 11 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers, 3 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dus met andere woorden, 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.
3: Voel dat ik te hard ga, ik tel af. 3, 2, 1.
2: Nummer 49.
3: Heute Nacht kan je onsterblich zijn.
2: Nummer 38.
4: My friends are in love with American girls.
0: De verdwenen platen weer op een rijtje gezet door onze Kees. 5 was vorige week nog Bente met 3, 2, 1. Een oude flitsschijf, 10 weken zoals genoteerd, 166 punten. 79 punten en 7 weken in de lijst SK. SK in de stad, ook dat is een oude flitsschijf en plaats stond vorige week 49. Het wordt een beetje eentonig, want nog een oude flitsschijf. Helene Fischer met Heute Nacht stond vorige week 45. 9 weken in de lijst en 155 punten. En dan een andere plaat, 38 vorige week American Girls van Harry Styles, 22 weken genoteerd in de Flitsende 50 en 867 punten bij elkaar geschuild. En dan gaan we nu naar het blaadje even omdraaien. Dan komen we terecht op nummer 50 van deze week. En dat is een plaats die opnieuw binnenkomt in de derde week. Ellie Langley met Choosing Texas.

Susan Jackson's Sally Langley komt op een nieuw binnen op een nummer 50. In het totaal staat ze nu 3 weken genoteerd. Nummer 49 die komt van 46, Drive the Safe. En dat is de single van Paul Smit samen met Neil Horan. En die staat 25 weken genoteerd. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer, Self Aware. En dat is van Temper City.

Self-Aware. En dat is dan de single van Temper City. Deze week nieuw binnengekomen op nummer 48. Nummer 47 dan, die komt van 43. De enige van Anton. En er staat 6 weken genoteerd. En de flitschijf van vorige week, die vinden we deze week op nummer 46. Nieuw, Disco Bambino, Nan Rutjes en Sophie Ellis-Bechter met Dancing Without You.

0: Heel duidelijk herkenbaar de stem van de Sophie Ellis-Bexer, Randall Rogers en Disco Bambino met Something Dancing Without You, zo heet de plaat. Dancing Without You, het was vorige week de flitsschijf. En deze week binnengekomen op nummer 46 en op nummer 45. Daar hebben we de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Terug in de flitsende 50.
3: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell.
1: New.
4: But it's nice to play pretend. I wish that I could lie, but I'm way too self-aware.
1: New.
4: My heartbreak, my catcher.
1: Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: De nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees. Choosing Texas van Ellie Langley kwam op nummer 50 op nieuw binnen. Op nummer 48 Self-Aware van Temperance City. En op nummer 46 de plaat die hoort dus juist nog. Dancing Without You van Disco Bambino, Nal Rutjes en Sophie Ellenbergser, een oude flitsgrijf. En de hoogste nieuwkomer deze week is van Hugo samen met Ultra Nate, Emmanuel Angel. En dat nummer heet Moving to the Sun.

Moving Through the Sun, deze week de hoogste nieuwkomer. Deze week op nummer 45 en 44. Daar vinden we een zittenblijver. Want die staat al 9 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Hij is afkomstig van Flair. En hij doet het toch nog steeds heel erg goed. Door het oog van de nacht.

So Easy to Fall in Love. 42 weken staat ze genoteerd nu in de flitsende 50. En daarmee is de langst genoteerde Olivia Dean. Ze zakt 2 plaatsjes van 41 naar 43. En dit is nummer 42, Sandra. En dat nummer heet Handwerker.

Sommigen komen straks nog een keer deze, maar deze staat al 26 weken genoteerd en zakte weg van 34 naar nummer 42. Nog een zakker vinden we op nummer 41, van 32 afkomstig. In de zevende week dat Roxy Dekker al is genoteerd. En ze vindt zichzelf een superstar.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is over zich gaat van 50 naar nummer 40. 50 is nieuw en terug van weg geweest. Choosing Texas met Ella Langley. Derde week. 25 weken alweer erin is Miles Smith en Neon Horn met Drive Safe 49. Vorige week nog 46. Tweede nieuwe binnenkomer Temper City en Self Aware. Nieuw dus. 47 van 43 is Anton, de enige. Die zat er alweer 6 weken in. En 46 is de derde nieuwe binnenkomer te vinden. Dancing Without You voor Disco Bambino, Nile Rodgers en Sophie Alex Baxter. Dan 45, weer een nieuwe binnenkomer. Alweer 5. Dat is voor Jugal Alternate, Imwell Angel en Moving to the Sun. 44 blijft 44, de ex-flitschijf van Flyer en Door het Oog van de Nacht. 43 komt van 41, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En Samba met Homewrecker op 42 komt van 34. 41 is voor 32 afkomstig, Roxy Dekker in de zevende week, Superstar. Laatste van dit overzicht, nummer 40 van 35 is Propsa, Clooney en Free Your Mind, 11e week.

Free Your Mind, je hoorde Propsa en Groeny. 11 weken lang zat de plaat genoteerd inmiddels in de flitsende 50. En deze week zakt hij die weg van 35 naar nummer 40. Je hebt het net van Erik gehoord. Nummer 39 komt van 48. Dasha met Memo.

Turn the Lights Off. Dat is dan Jackstyle samen met John. 23 weken staan ze nu genoteerd in de flitsende 50. En ze zakken aardig weg van 30 naar nummer 38. En naar de zakker hebben we weer twee stijgers. Allereerst deze plaat van de Criss Cross Amsterdam. Luis Sousa samen met Willy Williams staan 3 weken genoteerd met My Oh My. En gaan deze week omhoog van 47 naar nummer 37.

De zomer van Noyan Lele, K3 hoorde je 4 weken zelfs genoteerd en deze week 1 plaatsje omhoog gegaan van 37 naar 36. Dat is toch beter dan deze plaat, want die zakt van 33 naar 35. Het is ook de plaat die 4 weken genoteerd staat. Ron Salsa, een oude flitschijf, Marchar.

Marsjar, en dat is dan de single van Rolf Sanchez op nummer 35. Nummer 34, dat wordt de laatste van dit uur. Staat 31 weken lang genoteerd. 12 weken lang stond hij op nummer 1. Ik heb het over Bruno Mars met I Just Might. Vorige week stond hij nog op 27.

0: Dit is de flitsschijf van deze week.
1: Son Milieu.

0: winnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta Op voor Thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
13: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
12: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
13: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 29 weken zijn ze al genoteerd met mijn moeder nou, Robert van Heemert samen met Donnie. En ze zakken van 25 weg naar nummer 33.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Mr. Know-It-All van Teddy Swims vonden we op nummer 3. Talk to You van Another 40 King 54 zo vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker luisteren de komende 2 uur. Dan weet je het antwoord vanzelf.

Stella Lefty hoorde je met Boston. 3 weken staat ze genoteerd. En deze week is ze gestegen van de 39 naar nummer 32. 6 weken staat Topic en Becky G genoteerd met Sorry Papi. En die blijven staan op nummer 31.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu het volgende overzicht. Tweede overzicht van de flitsende 50 met op 40 props aan een Clooney en Free Your Mind. Dasha Mimo in de tweede week, vorige week binnengekomen op 48, nu doorgestegen naar 39. 30 vorige week, nu 38, gezakt dus voor Jester, Jack, Staal en John. In de 23e week Turn the Lights Off. 47 naar 37 is 10 plaatsen winst voor Criscos Amsterdam, Lucia Sansa en Willy Williams en My Oh My. Vierde week dan voor K3, de zomer van Oya Lele. 36 voor week nog 37, 1 plaatsje maar gestegen. En 33 gaat naar 35, dat is dus wat gezakt. Voor Rolf Sanchez, de ex-flitschijf Marcia, vierde week. 37 vorige week, nu 34, gezakt dus Bruno Mars, I Just Might. En 33 van 25, Robert van Hemert en Donny, al in 29 weken de lijst met Moet Dat Nou. 32 komt van 39, Stella Lefty met Boston, derde week. En Topic, Becky G en Sorry Papi, 31 blijven staan ten opzichte van vorige week. 40 naar 30 is 10 plaatsen winst voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow in de tweede week.

Yesterday, Today, Tomorrow. Twee weken lang zat Berry nu genoteerd in de Flits in de 50. Vorige week kwam hij binnen op nummer 40. En nu is hij doorgesteken naar nummer 30. 29, dat is een zitten blijven. Alex Warner met Passage.

0: Zonnebank van Ray en Beer staat inmiddels 2 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 42 en nu doorgesteken naar nummer 28. En dan nummer 27, die komt van 23. Staat inmiddels 8 weken genoteerd. We gaan daarmee naar Vlaanderen toe, naar Isabelle A. En haar hitsingle heet Spreek maar niet om mij.
1: In

Week maar niet om mij. 8 weken lang staan ze genoteerd. Isabelle A. En ze gaat nu terug van 23 naar 27. 26 komt van 20. Emma Heesters, hart te breken.

Heartbreaker en Emma Hayes, die zat inmiddels 5 weken genoteerd en zakte deze week 6 plaatsen van 20 naar nummer 26. En het is nog een keer een oude flitsschijf. En dit is Jelly Roll.

Loes Marcel van Bouza had inmiddels 6 weken genoteerd. Het is een oude flitskijf en deze week blijven ze staan op nummer 24. En op nummer 23, daar vinden we Robert van Heemvert samen met zijn Zandloopster.

0: 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: We gaan een overzicht van 30 naar nummer 20 nu aftellen in deze flitsende 50. 30 van 40 is dat Berre, Yesterday, Today and Tomorrow. Alex Warren, Passenger in de vijfde week op 29, komt van 29, is dus blijven staan. Flinke stijger van 42 naar 28 is Ray and Beer en Zonnebank in de tweede week. En onze Belgische Isabelle A. met Smeek maar niet om mij staat op 27, komt van 23, wel gezakt dus. Geldt ook voor Emma Heesers gezakt, van 20 naar 26 met 6 plaatsen verlies, hartenbreker. En Jelly Wall, I'm Good in de 21ste week op 25. 24 blijft 24, Bauza, Lose Myself, de ex-flitschijf. Robert van Hemert, Zandloopster, 10e week, 19 vorige week, nu 23. 21 naar 22 is Idelief, Ronnie Flex en Frenna en Poppler. En 17 naar 21, dat is dus weer verlies voor Maivar, Jill en Canotoir en Paal in de 7e week. 20 dan, van 14 is Bibi Rexha, Faithless, nieuw.

New Religion, zo had je Barbaresha samen met Faithless. 15 weken lang staat de plaat genoteerd in de Frits in de 50. Vorige week stond de plaat nog op nummer 14 en nu is doorgezakt naar nummer 20. En dan voor de tweede keer dat we sommigen tegenkomen. Deze keer stijgt hij van 28 naar 19 met My Body

0: Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Babette. 26 weken zijn ze genoteerd. En ze gaan twee plaatsjes terug van 16 naar nummer 18. Nummer 17, we blijven in Vlaanderen. Van 15 afkomstig, Arjen Blommert. Samen met Zoë de Vaai en Tranen van Goud.
1: Ik tel de

0: Tranen van Goud, 13 weken staan ze genoteerd. En deze week zakken ze weg van 15 naar nummer 17. Arjen Blommert samen met Zoe Lavai en Tranen van Goud. Ik ga even pauze nemen en dat doe ik eventjes door de deur te lopen. En welke deur? Nou, de nooduitgang. En dat doe ik samen met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend, wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Brinke Hart van Dolce Beringen. 3 weken zat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En deze week is ze gestegen van 22 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week op het nummer 3. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Op nummer 2 Talk to You van de Notte featuring 54 Ultra. En Shakira en Burna Boy met Die Die vonden we vorige week nog op de nummer 1 positie.

DJ Lucie hier samen met Milo. 6 weken staan ze genoteerd met Forever Young. Nou ja, zo jong zullen ze niet blijven. Want ze zijn nu alweer aan het zakken. Van 11 naar nummer 14. Jullie vinden misschien de plaat toch een beetje te oud. Dan nummer 13. Dat is ook een zakken van 12. Afkomstig Hugo. Samen met Salto. En het nummer Bam Bam.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Animal is een single van Cat's Eye. Het nummer is afkomstig van de EP Wild, die voor augustus 2026 werd aangekondigd. Ed Sheeran werkte als medeschrijver aan het nummer mee. In de bijbehorende officiële videoclip is ook actrice Demi Moore te zien. Cat's Eye is een internationale meidengroep die ontstond uit het project Debut, Dream Academy, opgezet door HYBE en Gavin Records. De groep bracht in 2024 haar eerste muziek uit.
0: Flitsende 50, feitje.

En de mol, want dat is Hans Getsaai. 3 weken zijn ze genoteerd en deze week omhoog gesprongen van 36 naar nummer 12. Nou, als je soms de kroeg ingaat en het is een beetje laat op de avond en de mensen die zijn een beetje aangeschoten, nou, dan hoef je deze plaat maar op te zetten, die van Justin de Wild en Cheerio. En dan gedragen de mensen zich als beesten.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. We tellen af hier in de flitsende 50. Van 14 naar 20 is dat Bibi Rexha en Faithless, A New Religion. Dan Samba, My Body Isn't Ready, in de vijfde week van 28 naar 19 gestegen. 16 naar 18 is twee plaatsen verlies voor Maxime en Babette in de 26e week, hoe dan ook. En Aaron Blommert en Zoë Leveille met Tranen van Goud op de 13e week, te vinden op 17. 16 dan, komt van 18, Meteoren Nooduitgang 11e week. En pas drie weken erin, Dulce Beringer met Break Your Heart, wel gestegen 22 naar 15. Digilicious en Milo en Forever Young op 14, kom van 11. En 12 gaat naar 13, 1 plaatsverlies. Jugal, Salto en Jamaican Bam Bam, 12e week. Dan 12 van 36 is Cat's Eye en Animal. 11, die komt van 10, dat is die van Justin de Wild, Tyrio, 17e week. En de laatste van dit overzicht op 10, van 13, Jonas Blue, My Life en Edge of Desire, 8e week.

We zijn bezig met de flitsende 50 en we zijn al bijna aan de top 10. Nee, nog sterker nog, we zitten in de top 10. S over Desire hoorde je van Jonas Blue en Malief staat 8 weken genoteerd. En die stond vorige week 13 en deze week naar nummer 10. Vandaar dat ik een beetje van de apropos was. Nummer 9 dan, dat is een zitterblijver. Taylor Swift in de 10e week. I knew it, I knew you.

Taylor Swift hoorde je op nummer 9. En nummer 8, die komt van 7. De plaats had inmiddels 6 weken genoteerd. Het is voor de tweede keer vandaag dat we Bruno Mars tegenkomen in de flitsende 50. En ik had verwacht dat deze ook wel naar nummer 1 zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Hij gaat nu onmiddellijk terug van 7 naar nummer 8.

0: Rutger van Barneveld hoorde je met zijn zwoele zomernachten. En de plaat die ging deze week weer een blaasje omhoog van 8 naar nummer 7. En de plaat die staat inmiddels al 8 weken genoteerd.
1: Kiss me. Zet de airco aan.
2: Oh. De flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Mmm, lekker.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Cameron Whitcomb is een singer-songwriter afkomstig van Vancouver Island in Brits Columbia, Canada. Hij verliet op 17-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis en werkte aan een pijpleiding waar hij zijn passie voor zingen ontdekte. In 2024 brak hij door met zijn debuut-EP Quitter, waarna hij in 2025 werd genoemd in lijsten van Spotify en Amazon Music als artiest om in de gaten te houden. In maart 2026 bracht hij het nummer Kingdom of Fear uit als single, met een speelduur van 2 minuten en 41 seconden. Het nummer verscheen onder exclusieve licentie bij Atlantic Recording Corporation. Cameron kondigde in mei 2026 zijn grootste Amerikaanse headline tour aan, genaamd The Kingdom of Fear Tour, met optredens in onder andere Atlanta.
0: Flitsende 50, feitje.

Kingdom of Fear. Cameron Whitecomb hoorde je. En dat is de plaat die we deze week vinden op nummer 5. En dus blijven we zitten. 15 weken staat hij genoteerd. Nummer 4. Het zal een verrassing zijn. Maar die staat 20 weken in de lijst. En ook dat is een zittenblijver. Ik heb het over Bauza Magnetic. De ex-nummer 2 hit.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimsdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Bunetta, Ammo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.

De hoogst genoteerde flitsschijf van deze week. 18 weken staat hij genoteerd. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En deze week is hij blijven staan op nummer 3. En ook de nummer 2 is een zittenblijver. Another 50 for Shooting 54 Ultra met Talk to You blijft staan op nummer 2. En dat in de 19e week.

0: Talk to You staat op het nummer 2. Wat zou de nummer 1 staan? Nou, je hoort het zo naar het overzicht van Kees en Erik.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9.

0: flitsende 50.
1: We tellen af van 10 naar nummer 2 voordat we straks de nummer 1 hier voorbij horen komen. 10 is dat van 13. Jonas Blue, My Life en Edge of Desire. 10e week voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op nummer 9 blijven staan. 8 komt van 7 Bruno Mars en On My Soul. En 7 komt van 8 Rutger van Barneveld, De Zoele Zomernacht, de 8e week. Dan de next nummer 1 in de 24e week is Alex Warren, Fever Dream. Op 6 nu is blijven staan op nummer 6. Geldt ook voor de nummer 5, die is ook blijven staan, Kingdom of Fear voor Cameron White komende 15e week. Ook de nummer 4 is blijven staan, Bausa Magnetic in de 20e week. En de nummer 3 is ook blijven staan, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dan de ex-splitschijf. En of het nog niet genoeg is, ook de nummer 2 is blijven staan, Another 54 Ultra, Talk to You. In de 19e week flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 is blijven staan. 12 weken nu in de flitsende 50. 9 weken lang nu al op nummer 1. En we het dan over Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou, jij kunt er veranderingen brengen als jij vindt dat er een andere op nummer 1 terecht moet komen. Je gaat naar flitsende50.nl, klik op jouw top 5, vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan, wie weet, staat jouw favoriete volgende week dan wel op nummer 1. Wij hebben het vandaag weer met heel veel liefde en plezier gedaan. En als jij gaat stemmen, zeg maar, kunnen wij volgende week weer de uitzending maken. Graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Indian? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Amazulu Montego Bay uit 1986. Dat aan het begin van de nieuwe aflevering Peetjes Platenparade hier op Langstraat FM. Welkom weer. We zijn weer tot aan 9 uur op deze zaterdag, de 22 augustus. Met natuurlijk de gebruikelijke onderwerpen. De concertagenda, trek van het album van de maand. En in de tweede uur de concertagenda. En, of de partyagenda. En zometeen natuurlijk hebben we ook een interview met Fee, zangeres uit Tilburg komt ze. Dus daar gaan we zometeen meer over horen. Eerst nog wat leuke muziek zoals deze van El Nicky uit 2011. Running Scared.

Brandon Flowers met zijn allernieuwste single Does It Ever Cross Your Mind. We gaan terug naar 1999. Laat hier vast en zeker nog wel eens wat kennen. Blue Boy, Remember Me.

Remember Me, The Blue Boy. Daarmee gaan we terug naar 1999. Zometeen dan hopen we ze aan de telefoon te krijgen, Faye. Maar we gaan eerst een single draaien waar ze toch eigenlijk wel een beetje populair mee is geworden. Wonderbaarlijk. MUZIEK

0: Wonderbaarlijk van Fee, vertaling van Alex Ware Ordinary. Laten we ze nou toch aan de telefoon hebben, Fee. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, leuk dat je er even bent.
1: Ja, helemaal leuk dat ik mocht terugluisteren met jou.
0: Ja, altijd gezellig. Wonderbaarlijk was toch eigenlijk wel een beetje jouw grote doorbraak, hè?
1: Ja, zeker. Afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar. En ik ben super blij dat ik het iets mocht uitbrengen. Heel veel fijne leuke reacties op gehad. Dus zeker, zo kun je het wel een beetje noemen.
0: Ja, want het is niet helemaal letterlijk vertaald. Je hebt een beetje je eigen idee aangegeven, ja. Volgens mij.
1: Ja, je moet niet liedjes letterlijk gaan vertalen. Dan komt er denk ik een beetje bijzondere tekst uit. Nee, als je iets vertaalt, dan maak je er wel een beetje een eigen versie van. Want ja, als je dingetjes letterlijk gaat vertalen, dan krijg je ook rijmwoorden die niet op elkaar rijmen. En dat klinkt dan vaak toch net niet helemaal. Dus ik heb er een beetje, je noemt dat vaak interpolatie eigenlijk, van gemaakt. Dus gewoon de tekst en de melodie gebruikt. En daar dan een eigen versie van gemaakt. Maar wel met het hele idee van het originele liedje in mijn achterhoofd gehouden.
0: Ja, heb je mooi gedaan in elk geval.
1: Bedankt.
0: Ja, want wie is eigenlijk Fee?
1: Hi, welkom. Hallo, ik ben Fee. Ik kom uit Berg op Zoom. Ik ben geboren en getogen daar zo. Ik woon op dit moment daar niet meer, maar nog wel in Brabant. Dus van Brabantse bodem.
0: Ja, je woont veel dichterbij ja, bij ons.
1: Ja, klopt. Ik heb ook heel lang bij de Efteling gewerkt, ook leuk fun fact. Maar ik maak Nederlandstalige popliedjes. En je hebt net dan Wonderbaarlijk van mij gehoord. Dat was een vertaling van een Engelstalig liedje. Maar normaal gesproken maak ik net even iets meer Scandinavisch-achtige pop. En die steek ik in een, I guess, gewoon Nederlandstalig gezellig jasje.
0: Nou, dat doe je leuk. Wanneer ben jij begonnen?
1: Oeh, 3 jaar geleden.
0: 3 jaar geleden, dus eigenlijk nog, nog vrij vers.
1: Ja, klopt. Het is allemaal heel snel gegaan.
0: Ja, en ja, je doet het al erg goed, want binnenkort komt er ook een heel mooi concert van jou aan, geloof ik.
1: Ja, klopt, zeker. Ik heb er heel veel zin in. 21 november in Tivoli Vredenburg. Het is mijn grootste concert ooit, dus dat is wel super spannend. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Want je werk kijkt toch lekker naartoe al een heel jaar. En alleen maar mooi. Ik ben echt gewoon heel excited om iedereen weer te zien. En om gewoon een liedje weer te kunnen spelen op zo'n mooi podium.
0: Is dat de allereerste keer dat je dat doet?
1: Nee, niet de eerste keer. Vorig jaar stond ik ook in Tivoli Vredenburg. Toen heb ik de kleinere zaal gedaan. Dus we gaan nu voor 3... dubbelen. Dus al heel spannend, maar ook wel heel erg leuk.
0: Ja, want waarom heb je voor Tivoli Vredenburg gekozen?
1: Nou ja, gewoon, ja, dat is een heel saai antwoord eigenlijk, maar logistiek gewoon handig. Voor mensen uit Brabant is het vanaf Den Bosch sta je er in een half uurtje, maar ook vanaf Amsterdam sta je er een half uurtje. Dus vandaar. En ik kom ook heel veel in Utrecht, dus ik ben wel echt geboren tegen Brabant en ik denk dat ik er niet heel snel weg ga, maar ik ben daar wel heel veel te vinden. En heel veel vrienden van mij wonen hier ook, dus Utrecht voelt voor mij ook een beetje als een tweede huis.
0: Ja, het ligt natuurlijk inderdaad mooi centraal. Ja, ik wou zeggen, waarom kies je niet voor 030 bijvoorbeeld, maar...
1: Nou, dan moeten we wel vervierd. Dan zitten we nog wellicht, zeg maar, is dat wel, hopelijk kan dat in de toekomst, maar die zalen zijn wel net iets groter.
0: Ja, die zijn inderdaad wel groter.
1: Ja, daarom.
0: Wanneer ging dat concert plaatsvinden, zei je net?
1: 21 november.
0: 21 november. En zijn daar nog kaarten voor te krijgen?
1: Zeker, er zijn nog niet heel veel meer, maar wel een aantal. Dus mocht je muziek horen en denken, zo, dat is leuk, die meid klinkt zo gezellig, kun je voorstellen hoe mijn concert is. Dus wees dan, wacht niet te lang, want het gaat heel hard. 21. En vorig jaar zijn we ook uitverkocht heel snel. Dus,
0: Kijk, want 21 november is op zaterdag, denk je?
1: Ja, valt echt perfect.
0: Wat, daar kan ik niet komen.
1: Dat is bijna het jammer, inderdaad.
0: Moet ik mijn programma doen.
1: Oh, dat is jammer.
0: Maar de kaarten zijn dan verkrijgbaar via de site van Tivoli Vredenburg, neem ik aan.
1: Ja, onder andere. Of via mijn Instagram, dat is gewoon @veevriend. Daar kun je heel makkelijk een link vinden.
0: Ja. Maar wat zijn jouw toekomstplannen nog?
1: Nou, we gaan dus nu eind november spelen voor mijn groot show ooit. Dus dat is eerst even dat. Hm. Dan ga ik binnenkort nog een heel leuk announcement doen. Maar daar mag ik helaas nog niks over zeggen. Dus dat is weer super saai. Want waarom zeg je het dan, hè? Maar ja, moet iedereen wel een beetje soort van in spanning houden. En dan hoop ik volgend jaar een hele hoop mooie festivals weer. En een hele hoop nieuwe muziek.
0: Kijk, ja, dat is toch een mooie toekomst.
1: Zeker.
0: Ja. Als ze meer over jou willen weten, waar kunnen ze terecht?
1: Nou ja, ik ben heel erg actief op Instagram en op TikTok. Dat is @vvriend. Mijn naam schrijft als F-A-Y. En daar zullen jullie me wel vinden. Dus mocht je hem leuk vinden, kijk daar vooral op. En ik ben ook op Spotify, Apple Music, YouTube Music. Je kan me overal vinden.
0: Kijk, nou, dat is dus inderdaad handig. Ja, ik heb je ook via Insta bereikt, dus dat moet lukken.
1: Ja, dat moet zeker lukken.
0: Nou, is er gisteren een nieuwe single van je uitgekomen?
1: Ja, klopt. Heel erg spannend.
0: Is dat ook een vertaling van een ander liedje?
1: Nee. Dit is echt mijn volledig eigen song.
0: Heb je ook helemaal zelf geschreven?
1: Zeker, ja.
0: Kijk, dat is mooi dat je die liedjes allemaal zelf schrijft.
1: Ja. Dat is ook het leukste wat er is.
0: Mm-hmm. Hoe heet die single?
1: De single heet Contactloos. Mm-hmm. Hij gaat over dat ik... ik heb heel lang in een soort van een knipperlichte relatie eigenlijk gezeten met iemand. Tegenwoordig noemen ze dat situationships. En toen dat eenmaal klaar was, hij had best wel een redelijk bekende gewoon Nederlandse naam. Gewoon een naam die je wel vaker hoort. En ik was gewoon out and about. En ik hoorde in één keer zijn naam. En toen besefte ik me, oh my god, dit is zijn naam, maar dit is niet zijn naam. Snap je wat ik bedoel? Het ging over iemand anders. Maar die had gewoon dezelfde naam. En toen vroeg ik me af... Als hij dit hoort, als hij mijn naam hoort, zou hij dan ook hetzelfde denken. En zo kwamen we uiteindelijk op het concept contactloos. Je praat met iemand zonder dat je daar daadwerkelijk mee praat. En dat is wat ik me eigenlijk afvraag in deze song.
0: Mm-hmm. Nou, leuk idee.
1: Weet je
0: wel? Zullen we hem gaan draaien?
1: Helemaal leuk, lijkt me helemaal gezellig.
0: Nou, kondig hem zelf maar aan dan.
1: Nou, superleuk. Lieve luisteraars, mijn naam is Fee en dit is mijn allernieuwste single Contactloos.
0: Dankjewel, Fee.
1: Alsjeblieft.

0: Ik kan je denken.
1: Contactloos hoorde je Vee en ja, je hoorde Vee zelf dus ook in de uitzending. Dit is Simone White. Terug naar 2008 met de Beep Beep Song. Beep, beep, beep.

De Beep Beep Song uit 2008 van Simone White. We gaan nog veel verder terug in de tijd, naar 1969. Yeah. Met Ray Barretto en de Soul Drummers.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Inderdaad, tijd voor het album van de maand. Augustus in de programma Peters Platenparade. Deze maand het nieuwste album van Shania Twain. Dat album heet Little Miss Twain. En van het album vandaag track nummer 14. Die heet New Love.

0: GTL.
1: New Love, Shania Twain. Het album Little Miss Twain, track 14 daarvan. En is het album van de maand augustus in dit programma Peins Platen Praten. Dus dat betekent ook volgende week nog een track van dit album. Ik wou zeggen de komende weken, maar volgende week is dan weer de laatste zaterdag van augustus. En dan de week erop, dan is het precies 20 jaar geleden dat de eerste uitzending was van Peins Platen Praten hier vanuit de studio in Waalwijk. We gaan naar 1982 met Effort David, de welbekende Words.

Ever David en Words uit 1982. Tijd voor een beetje, ja, klassiekachtig. 1995, deze van Adimus. Met de gelijknamige titel.

Adibus en de gelijknamige titel Adibus uit 1995 kwam die. Ja, en ik ging altijd naar The Night at the Proms en dan werd dat nummer ook vaak gezongen en gespeeld. En ja, dat was natuurlijk altijd erg mooi om mee te maken. En The Night at the Proms was altijd in Rotterdam, maar tegenwoordig schijnt het in Amsterdam te zijn. Ik dacht dat het in Nederland niet meer was, maar toch nog wel. Dus in elk geval de nieuwste van Jason Staal, die heet Verder dan het voelt.

0: Jason Staal, allernieuwste single Verder dan het voelt.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda. Ook al zijn het er dan maar een paar. Vanavond in de Slottuin Zeist, Hannemee is helemaal uitverkocht. En vanavond in Paradiso in Amsterdam, Kels in de Bovenzaal. Vanavond in Slottuin, of morgen zondag 23 augustus, sorry, in de Slottuin Zeist, Lavina Meijer en Ryan Zwart in de morgen is dat. Is helemaal uitverkocht. Want in dezelfde Slottuin Zeist, morgen zondag 23 augustus, staat Roxanne Hazes in de avond. Ook dat is helemaal uitverkocht. En morgen zondag 23 augustus in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Paco Pena in de grote zaal. Donderdag 27 augustus, ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Hanna Guanita in Club 9. En donderdag 27 augustus ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Brother Wallace in Cloud 9. Ja, de week erop beginnen de theaters en zo weer. En de andere concertzalen ook weer op gang te komen. Dus dan verwachten we weer een dikkere concertagenda.

Mooi nummer van Hanna May, Wacht op mij. Kwam ze tegen in de concertagenda. Vanavond staan ze dus in de Slottuin Zeist, maar ja, is helemaal uitverkocht. Dit is de allernieuwste van Fontaines DC. Die heet Marianne.

Fontaine's DC en Marianne, leuke nieuwe single. De eerste uur opeens platen praten, zit er bijna op. Zometeen dan gaan we weer lekker veel disco, house en dergelijke draaien. Hè. En lekker swingen. En dan kun je weer dansend je dag afsluiten. Hè. Misschien ben je nog wel je laatste huishoudelijke klusjes aan het doen. Hè. Dan gaat het allemaal net wat vlotter. En we sluiten dit uur af met de Wallows van 2 jaar geleden. Die heet Calling After Me. Graag tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

Cathy Grant en Glad to Know You uit 1983. Aan het begin van het tweede tijdens weer het laatste uur van Peets Platenparade op deze zaterdag de 22e augustus. Tot 9 uur nog heel wat leuke muziek en natuurlijk ook de partyagenda staat nog te wachten. En wat dacht je van deze uit 2012 alweer? Cédric Kervais. Please help me find Molly.

0: Please help me find Molly.
1: Cédric Cavais en Molly kwam alweer uit 2012. Chaka Khan is weer helemaal terug van weg geweest. Tegenwoordig maakt ze weer nieuwe muziek. Een tijdje terug draaide ik ook een nieuwe single van haar. En ze heeft weer een nieuwe samen met Colors. Die heet Curious Subject.

Chaka Khan en Colors, leuke nieuwe single, Curious Subject. Je hebt bij het platenpraten op Langstraat FM. Terug naar 1991 met Two Brothers on the Fourth Floor. Kennen we deze nog? Can't Help Myself.

Brothers on the Fourth Floor en Can't Help Myself. Daarmee gingen we terug naar 1991. Van 1991 naar 2008 is een klein stapje op de radio. Met Dyson. Tomorrow Can Wait.

Tomorrow Can Wait, je hoort de Dice. Daarmee gaan we terug naar 2008 alweer. Dit is nieuwe Nederlandstalige muziek van Dayon. Die heet Jij.

dan hoorde je Jij Leuke Nieuwe Single. We gaan naar 1979. Met disco-funk uit dat jaar van Steve-O. Tweede prijs.

Dit is het uit 1976. Kennen de meesten nog wel, ondanks dat het ook geen grote hit werd. Maar Melba Moore heeft veel meer mooie platen gemaakt. Onder andere dus deze uit 1981. Die heet Take My Love. Eigenlijk best jammer hè, dat zulke muziek dan op dat moment niet scoort. Nou, als ik dit nummer op de radio hoor, ja, dan, als ik dan in de auto rijd, dan gaat altijd het volume echt keihard. Ik weet ook niet waarom. Ik blijf het gewoon een lekkere single vinden om keihard te zetten. DJ Jurgen, Better Off Alone.

0: soul, the baby, the shake body.
1: Shake Body, Jordi Idris en Shermanology. Daarmee gingen we 2 jaar terug naar 2024.
2: Peters Platenparade Partyagenda.
1: Ja, als je dan dit soort muziek hoort, dan krijg je toch weer zin om op stap te gaan. Mocht je geen leuk festivaltje hebben kunnen scoren voor vandaag, dan zijn er nog een paar leuke feestjes in de clubs. Zoals Brainwash in Escape Club Amsterdam vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. En daar vandaag Ramundo, Blybeast, Brett Braxton, MC Stanford en Sexy of the Sax, Sexy Mistress. En ook nog in de andere zaal, Idro. Tof van Rotterdam, ook wel lekker feestje vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Basic, Davy Boy, J-Mo en Lizzie daar. Die zingt er tussendoor. De Shelter in Amsterdam, ook een lekker feestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Lori, Binjam en Isabel Kochi, Julian Anthony, Ghost, Josh Tweek, Warren en Isaac Jules. Goed, allemaal lekker technofeestje daar. En tot slot nog een lekker technofeestje. Dan de wat steviger techno in Basis Utrecht. Vanaf 5 uur 12 tot 6 uur in de ochtend. Met daar Stugats, XRTN, Nectonian en Dynami. Dat waren ze al enkele leuke feestjes voor deze zaterdag de 22 augustus. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

So many times, Gatjo en Alexandra Prins. Daarmee gaan we terug naar 2005. Rick James die neemt ons mee naar 1978. Nog voordat die grote hits zoals Glow ontstonden. Deze die heet Sexy Lady.

Rick James, Sexy Lady uit 1978. En dat is, dit is een nieuwe van Kux. Dit de blok. This for the ones on the block.

Kax en de Blok. En zo kwamen we weer aan het einde van deze aflevering bij de Platenparade hier op Langstraat FM. Voor deze zaterdag de 22 augustus. Zometeen tussen 9 en 11. Dan is er Dance Factory weer. De herhaling van afgelopen donderdag. Kunnen we lekker doordansen op de oude disco, funk en soul en dergelijke. Uit de jaren 70, 80 onder andere. En daarna ook nog tussen 11 en 12 is er And the Beat Goes. Dus ook dan kun je nog lekker doordansen tot aan 12 uur. Morgenochtend tussen 7 en 9 kun je weer lekker wakker worden met Erik van Vliet en zijn Voor de Wekker Wakker. Wij sluiten af met nieuwe muziek van Jael Big Energy. Wil je de playlist van dit programma nalezen? Dat kan. Hij is al te vinden op de Facebookpagina Peters Platenparade. Kun je gelijk een reactie op dit programma kwijt. En natuurlijk ook een speciale dank aan Faye. Bedankt voor het interviewtje. En ik ben er graag weer voor je volgende week zaterdag tussen 7 en 9 met een nieuwe aflevering van dit programma Peters Platenparade. Fijne weekend verder, fijne week. Graag tot volgende week tussen 7 en 9. Tot dan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 3:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there. Dance.

je bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van Dance Factory. Aflevering, nee? Zo moeilijk is dat toch niet, hè? Nee. Begonnen met de BB&Q Band on the beat. En je bent er weer bij de komende twee uur. René van der Meer. En straks Dion Vugts op je radio. Of op je televisie. Het is maar net hoe je het beluistert, hè? Langstraat FM, daar luister je wel naar in ieder geval. En zoals we doen gebruikelijk is het iedere donderdag en iedere zaterdag. En soms ook alleen maar op zaterdag, dat moeten we even uitleggen. Omdat we natuurlijk op donderdagavond ook regelmatig, nu het voetbalseizoen weer begonnen is, een uitzending hebben op ditzelfde tijdslot rond RKC. En als dat het geval is, dan zijn we er alleen op zaterdagavond tussen 9 en 11. Ingewikkeld? Maar valt wel mee toch? Het is vandaag een programma, althans mijn uur, met allemaal lange platen. Ja, we hebben er een van 13 minuten, we hebben er een van bijna 12 minuten. En die van 12 minuten, daar hoort een beetje een introductie bij. Het gaat over ABBA. En dan denk je, ABBA? In Disco Factory, in Dance Factory. Ja, Disco Factory zit er nog steeds in, hè? Maar ja, dat kan ook niet anders als je dat al vanaf 1978 gemaakt hebt. Maar dit is Dance Factory. Maar ABBA dus, Lay All Your Love On Me, dat was een singeltje die uitkwam. Daar werd een 12-inch van gemaakt, illegaal. Ja, dat was een illegale persing. En die haalde ik altijd in Amsterdam. Ik draaide destijds in de Karrebar in 's-Hertogenbosch. En ik had iedere zaterdagavond als ik moest draaien een paar van die exemplaren bij me. Die verkocht ik dan met dikke winst, na hem eerst gedraaid hebben natuurlijk. Want toen kwamen er meteen mensen naar de disco en die zeiden van, hey René, wat heb je nu aanstaan? Er is op een gegeven moment, toen dat zo succesvol werd door een Nederlandse platenmaatschappij, ook nog een, tussen aanhalingstekens hoor, illegale versie van gemaakt. Die dachten van, hé, wij pikken even een graantje mee van dat succes. Maar dat was toch echt, ik wil wel wat, maar ik kan niet. Ik heb destijds die illegale versie vanaf vinyl op een cd'tje laten zetten, want ik heb hem helaas niet meer in bezit op vinyl. Maar dat verhaal is bekend. Ik heb hem nog wel op cd en we gaan er nu even naar luisteren. Moet je wel starten, hè? Hij heeft denk ik 20 jaar in de kast gelegen bij mij. En ik ben al lang blij dat hij het nog doet. De enige echte illegale versie van ABBA. En dat past heel goed in dit programma.

Ja, wat gebeurt er nu? Hij stopt er ineens mee. Op 4,5 minuut had hij nog te gaan. Dat is echt toch verschrikkelijk jammer. Nou, dan gaan we even lekker door met de muziek. We gaan dat cd'tje even schoonpoetsen en checken, maar... Nou, je hebt hem toch ruim gehoord, maar hij geeft een player error aan. Gaan we verder met Fire. Hier is Jerry Knight. En dat was natuurlijk toch even ABBA, hè? Lay all your love on me. Jammer dat hij er voor drie dubbeltjes niet helemaal op staat.

Fire van Jerry Knight uit de 80's, gedraaid hier bij Dance Factory Langstraat FM. En dit komt van het vinyl, de LP van Hamilton Bohannon. Een van mijn favorieten is deze, de Disco Stomp uit 1975.

het leukste stukje dit, hè? Dat rateltje. Ik zeg het telkens als ik deze plaat draai. Hij duurt ruim 5 minuten, maar... Die hadden ze voor mij ook al een 10 minuten durende versie van uit mogen brengen. Deze uit 1975, afkomstige plaat van Hamilton Bohannon. En de disco stopt natuurlijk. Dat komt af van de LP Inside Out. Verzoekje van JD uit aflevering 30, hè, van de 35. Van de disco en funk show die hij wekelijks ook op de radio brengt. Johan Duivensloot. Hij had een paar platen doorgegeven die we recentelijk al gedraaid hadden. Dat geldt ook voor Eve. Dus daar gaan we ook een ander verzoeken. Maar deze is ook leuk. Love Me Down. Atlantic Star.

0: Maar speciaal voor onze mede-muzieksamensteller Johan Duivensloot. Love Me Down, Atlantic Star. Oh, het eerste half uur zit er alweer bijna op. Het gaat het snel. En wat vinden jullie ervan dat het een beetje afgekoeld is hier in ons kleine Nederlandje? Dat is toch wel een verademing, hè? Even een paar lekkere regenbuitjes. Ja, dat kan nooit geen kwaad.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: We blijven even hangen in de jaren 80. Met Flush, Free and Easy. Flush, moet ik zeggen natuurlijk. Flush. Ik aan Flush. Flush. Je weet het, reageren kan op het programma via info@langstraatmedia.nl.

Mr. D ook al in de studio gearriveerd. Hij zegt ook een goede plaat. Plush. Dat heet Free and Easy. En over goede platen gesproken. Oh, dit is ook lekker hoor. Cashmere. Light of Love. En dat hoor je allemaal hier bij Dance Factory op Langstraat FM. René van der Meer is nog een stief half uurtje bij je. En dan kunnen we weer een uur gaan genieten van

0: Shine on me.
1: Kashmir.
0: Be the one to set me free.
1: Goeie plaats.
0: Yeah, yeah.
1: Light of love.
0: Let it shine on me. Can't you see that I'm in need?
1: Oh. Nou, dan hebben we er nog eentje. Ja, nog twee eigenlijk. Maar die ene is zo lang. Ik heb het eerder in het programma al verteld. We gaan hem echt draaien. Je hoort zometeen welke het is. 13 minuten en 49 seconden lang. Lekker. Eerst nog even een hele lekkere, vrolijke discoplaat van Alphonse Mouzon. En I'm glad that you're here. Maar dat zou je ook natuurlijk fijn dat je weer luistert naar Dance Factory hier op Langstraat FM. Elke donderdag en zaterdag in de Rebound, in de herhaling, hè? Je kunt ook gewoon lekker via de TV Ziggo 917 en KPN 1042. En dan de FM natuurlijk 106.8 en overal op DAB+.

0: Alphonse Mouzon was dat en I'm so glad you're here. En ja, dat geldt voor ons ook eigenlijk al een beetje. Hè? Nou, we gaan eruit met een laatste plaat en dat is niet deze. We gebruiken het even als een soort van opvulletje, want er is een plaat verschenen in 1981 van de Boys Town Gang. En dat was Ain't No Mountain High Enough. Goed zeggen hoor. Cruising the Streets natuurlijk. Maar die plaat die werd bijna nergens gedraaid. Gewoon om de doodsimpele reden dat het eigenlijk gewoon veel te lang duurde. Die plaat duurt ruim 13 minuten, bijna 14 minuten. En dat is eigenlijk de reden dat hij eigenlijk nooit geen airplay kreeg. En ja, het gaat een beetje over de gay scene in die plaat. De Cruising the Streets. En we kennen de Boys Town Gang natuurlijk allemaal van Ain't No Mountain High Enough. En ook van Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En dan die hele grote hit, weet je weer die? Ik kan er even niet op komen. Boys Town Gang, grootste hit. Oh ja, Can't Take My Eyes Off of You natuurlijk. Ja, dat was hij dus. We gaan er even naar luisteren.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.
0: Ja, je hoort het al, hè. Een heel lang aanloopje. En hij duurt gewoon 13 minuten. Cruise in the Streets. En dat wordt dan opgebouwd als volgt. Cruising rejected, the pickup busted en dan nog een reprise. Je hoort het allemaal, je gaat het allemaal meebeleven. Ik ga vast afscheid van je nemen. Ik wens je heel veel plezier met Dion Vug zometeen. En heel veel plezier. Geniet even van deze klassieker, want dat is het wel. Echt een klassieker. Cruising the Streets van de Boys Town Gang. In de clubs overigens werd hij vroeger wel regelmatig gedraaid. Daar kon de DJ even vanuit de boot een plasje doen of wat ander leuks. Dat mag je zelf invullen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizzabestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Philly Sounds Works presents Earl Young, The Tramps. De kenners hadden het herkend. Welkom op het tweede uur Dance Factory. Wat lekker gewoon als je in Antwerpen loopt en je scoort deze plaat gewoon voor een eurotje. Ja, dat kom je niet al te vaak tegen. En dan is het altijd de fear of missing out. Was ik maar een uurtje eerder geweest, dan had ik misschien meer plaatjes kunnen kopen voor die euro. Maar ik was al lang blij met deze track, want je komt er niet zo vaak tegen. En het was lekker op te draaien, zal ik maar zeggen. Ja. The Tramps dus. Wat een lekkere plaat was dat. En wat gaan we vandaag doen? Nou, Eric G is in de house, dat weet je. Hij komt met een DJ-producer met de oude sound. Jawel.

Welkom op jouw Langstraat FM, het tweede uur. René heeft al er een uurtje op zitten. En dat was heerlijk om naar te luisteren, ook weer deze week. Bedankt daarvoor, René. En we gaan door tot 10 uur of tot 11 uur. Wellicht zit je te luisteren naar de herhaling op zaterdagavond. Soul Funk Disco. Maar vanavond met een overdosis aan funk, kan ik je vertellen. En om dat een beetje kracht bij te zetten, trappen we af met deze heerlijke aura. Coming to get you. Zeker lekker nog een uurtje Dance Factory.

0: Oh, wat is dat toch goed, hè, Aura? Een van mijn favoriete platen in het hele genre is Make Up Your Mind. Maar deze kwam ik van de week tegen. Ik denk, boah, Aura is een offspring van de band Slave. Dat weten we inmiddels, vertel ik wel vaker. En daarmee staat de muziek natuurlijk ook garant voor kwaliteit.
1: Please welcome Mr. D.

Ja, deze plaat kom ik tegen in Haarlem en ik had het jullie vorige week al beloofd. Toen draaide ik Silver Shadow, dat is de A-kant. Maar de B-kant, jongens, In the Heat of Passion. Wat een dikke plaat is dat ook, zeg. Ik heb het over AM Records en dan heb ik in dit geval heb ik het over Atlantic Star.

ze kwamen oorspronkelijk uit New York als, en begonnen daar als de band Star. Naderhand zijn ze verhuisd naar California. 8-9 mensen waren het, geloof ik. En daar tekenden ze bij AM Records. Van Herb Albert inderdaad, ja. En toen hebben ze Atlantic voorgezet. Atlantic Star.

0: een van de grote bands uit die tijd. Wat hebben die toch ook veel, heel veel goede muziek gemaakt. En dit was dus de B-kant van Silver Shadow.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: En we knallen door met heerlijke muziek. Wat denk je hiervan, zeg hij? Dynasty. Heel veel goede albums gekocht en gemaakt. En ik kocht ooit de verkeerde. Ja, maar hoewel.

Ja, Here I Am. Weer zo'n heerlijke track van Dynasty. Ja, hij kocht ooit een van de mindere LP's, maar die was alsnog goed hoor. Ze maakten gewoon fantastische muziek. Ze zijn ook echt iconisch uit die tijd. Dat durf ik zo wel te zeggen. Maar dat doen we alleen maar op donderdagavond en zaterdagavond. Hè? Iconische bands draaien uit die tijd, jawel. En na het succes van Change besloot Jacques Vet Petrus iets nieuws te gaan oprichten. En dat was de BB&Q Band. Vernoemd naar de drie stadsdelen in New York. Brooklyn, Bronx en de Queens. Ah, lekker hoor.

Now your wish is my command. I am your genie. De BB&Q band. En wat schuurt dit toch dicht tegen de SOS band aan, zeg. Maar dit heeft wel overduidelijk ook dat de SOS band sausje, ja. On the Beat, dat was hun allergrootste hit. Maar deze mocht er ook zeker zijn. Zeker, zeker, zeker. Ja, oh, wat fijne plaat allemaal. Heb jij zelf nou ook zo'n fijne plaat in gedachten met een leuk verhaal erbij over wat jij allemaal meemaakt in die discotijd? Stuur dat gewoon eens even op naar info@langstraatmedia.nl. Daar zijn we heel blij mee en dat horen we gewoon graag. Verzoekjes kan ook, hè? 06-21-21-3210. En ik hoor something grooving. We luisteren naar Ingram.

zeg nou zelf, waar hoor je dit? Ja, dit hoor je alleen op jouw Langstraat FM. Dit hoor je op Dance Factory. Jouw favoriete disco en boogie show. Ja. Je luistert naar de Ingram Kingdom. De Ingram Family. Ze schreven veel muziek voor ook andere artiesten. En jawel, als je denkt Ingram, jawel, inderdaad. James Ingram is de man die je hier hoort op de vocalen. Smooth and grooving. En dat blijven we nog even doen. Ik zei het al, heel veel funk. En ik hou me aan mijn woord.

en vaak als je gewoon die funkhoek induikt, dan kom je zo richting, ook een beetje richting die soul, jazz en een beetje fusion-achtige sound. En daar klinkt dit naar. Sweet Nothings. En je luisterde naar Jeff Tyzek. Always a better music mix.

Deze man hoorde daar ook wel bij hoor. In die jazz fusion hoek maakte hij veel goede muziek. Maar hij helpt ook zijn commerciële uitstapjes. En daar was hij ook muzikaal genoeg voor. Dit was er eentje van Donald Burden. Ja ja, Lovers Come Around. Dat heerlijke Elektra label. Waar zoveel goede muziek op is uitgekomen. Onder andere ook Patrice Russian. En zij dook naderhand ook een beetje die soul jazz hoek in. Met Lee Rittenhouwer. Nou, dit is Donald Byrd.

een van de platen die op de wishlist staat van Peter Schouten. Peter Schouten, hij komt straks weer aan bod bij And The Beat Goes On. Dat is naar Dance Factory. Lekker non-stop, al die heerlijke disco tracks. En ook een beetje housey-achtig. Daar gaan we iets omhoog in de BPM's vaak, ja. Robbie Koster doet daar aan mee en ik zelf ook. Donald Byrd and Love Has Come Around. Dance Factory. Thursday night.

party till the early morn to the break of dawn. En Joe, die lacht er een beetje bij. 67 jaar is inmiddels deze Jodie Vanessa Wortley uit Chicago. The second time around, a night to remember. I can make you feel good. Ze was natuurlijk de lead zangeres van Shalamar. Maar het leuke van dit verhaal is, dit is natuurlijk weer geproduceerd en ook geremixed door onze grote vriend Alex Di Ciao. En die kwam vroeger nog alles voorbij. Als ik een goede mix had gemaakt, dan kreeg ik hem op de app en dan zei hij, Dion, goh, dat klonk toch weer lekker. En toen dacht ik, Alex Di Ciao, damn, dat is wel een hele goede producer uit Italië. Dus daar hadden we een soort samenwerkingsverbandje mee. Hij stuurde veel van zijn eigen werk destijds op naar, niet naar Dance Factory, dat was toen nog Disco Factory. Maar Alex Di Ciao, wat een lekker werkje afgeleverd. Samen met dus deze Jodie Vanessa Wortley. En we gaan door. Door met Leroy Hudson. Begin jaren 80 bracht hij Paradise uit. Hoor deze groovers aan en daar luister je gewoon al. Daar ben je al getuige van. In jouw wekelijke dansfabriek. Jij staat op die dansvloer en denkt, goh, weer zo'n lekker basriffje zeg. En dat klopt ook.

Paradise van Leroy Hudson. Eindelijk wilde ik dit mijn AI-track maken van deze week. Mocht het niet zo zijn dat deze Leroy Hudson gewoon bestaat. Ben ik even blij dat ik dat niet gedaan heb, zeg. Nee, ik denk ik duik er even in. Maar ik weet wel dat deze track en deze remix, die is wel bewerkt door AI. Dus die heeft daar een soort vrije interpretatie op gemaakt. Zo vertaal ik het een beetje. Dat maak ik er een beetje uit op eigenlijk. En we gaan eruit met een heerlijke smooth track. Deze slow jam. Hem draaien we ook graag in deze show. Kashif, tot volgende week. We hebben het graag gedaan voor jullie weer deze week. Ik zeg, maak er nog een heel mooi weekend van.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakanbaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten.